0: Boutique.
1: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
0: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
1: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
1: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
3: Welkom bij FM Goud. FM Goud. Kijk voor alle info op www.fmgoud.be. FM Goud.

thuis of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

overal op het eiland. Via DHB Plus en wereldwijd op fmgouds.be/Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Fijne dag gewenst vanwege je Gouden Radio.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Eindelijk, Tenerife heeft een radiostation voor alle Nederlandstaligen. Welkom bij

volgende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: lying in the bathtub, singing all alone.
1: Ga je mee in bad, samen met Johan Waterschot.
2: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Dit is FM Goud Tenerife, de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Wij spreken Nederlands, net zoals jij. Je bent bij FM Gauw Tenerife, het radiostation voor alle Nederlandstaligen op het eiland.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: De NMBS heeft het voorbije zomerseizoen opnieuw meer passagiers vervoerd dan het jaar voordien. In totaal verkocht de spoorwegmaatschappij 15 miljoen losse tickets, een stijging van een kleine 10% tegenover de zomer daarvoor. NMBS schrijft het succes gedeeltelijk toe aan de vele extra treinen richting kust op de warmste dagen. Bpost zal ook in de toekomst geen kranten meer verdelen. Dat zegt CEO Chris Peters 2 jaar nadat Bpost het contract voor krantenbedeling verloor. Peters zegt te beseffen dat ook brievenpost definitief zal verdwijnen. Bpost moet daarom transformeren tot een volwaardig pakjesbedrijf, omdat alleen die markt nog lijkt te groeien. Het aandeel van Bpost zakte gisteren naar een historisch dieptepunt. Een grote technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding raakt maar niet opgelost. De voorbije 24 uur zijn in het Verenigd Koninkrijk meer dan 1000 vluchten geannuleerd of vertraagd. Alleen al bij maatschappij Ryanair waren 65.000 passagiers de dupe. Sommigen liepen tot 8 uur vertraging op. Ook vandaag zal er nog de nodige hinder zijn. De eerste wedstrijden van het nieuwe Champions League seizoen hebben heel wat goals opgeleverd. Borussia Dortmund klopte Villarreal met 3-2. Real Madrid won van Inter met 2-1. Kylian Mbappé kreeg rood voor een venijnige elleboogstoot. Verder won Manchester City bij Porto met 0-2. Lille Real Betis was 2-3. Met diezelfde score had Club Brugge eerder op de avond thuis verloren van Aston Villa. Arina Sabalenka staat als eerste in de halve finales van het enkelspel op de US Open, een Grand Slam toernooi dat ze al 2 maal eerder won. In de kwartfinale versloeg ze Wimbledon-winnares Linda Noskova in 3 sets. Sabalenka gaat haar 100ste week in als nummer 1 van de wereld op de WTA-ranking. De hele top 5 zit nog in het toernooi. De dag begint met dikke wolken, vooral in het noorden, en daar kunnen enkele buien van komen. De zuidelijke helft van het land maakt de grootste kans op wat zonnestralen vandaag. We halen hooguit 19 graden, morgen is het ietsje warmer en droger.
6: De cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: De NMBS heeft het voorbije zomerseizoen opnieuw meer passagiers vervoerd dan het jaar voordien. In totaal verkocht de spoorwegmaatschappij 15 miljoen losse tickets, een stijging van een kleine 10% tegenover de zomer daarvoor. NMBS schrijft het succes gedeeltelijk toe aan de vele extra trein richting kust op de warmste dagen. Bpost zal ook in de toekomst geen kranten meer verdelen. Dat zegt CEO Chris Peters 2 jaar nadat Bpost het contract voor krantenbedeling verloor. Peters zegt te beseffen dat ook brievenpost definitief zal verdwijnen. Bpost moet daarom transformeren tot een volwaardig pakjesbedrijf, omdat alleen die markt nog lijkt te groeien. Het aandeel van Bpost zakte gisteren naar een historisch dieptepunt. Een grote technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding raakt maar niet opgelost. De voorbije 24 uur zijn in het Verenigd Koninkrijk meer dan 1000 vluchten geannuleerd of vertraagd. Alleen al bij maatschappij Ryanair waren 65.000 passagiers de dupe. Sommigen liepen tot 8 uur vertraging op. Ook vandaag zal er nog de nodige hinder zijn. De eerste wedstrijden van het nieuwe Champions League seizoen hebben heel wat goals opgeleverd. Borussia Dortmund klopte Villarreal met 3-2. Real Madrid won van Inter met 2-1. Kylian Mbappé kreeg rood voor een venijnige elleboogstoot. Verder won Manchester City bij Porto met 0-2. Lille Real Betis was 2-3. Met diezelfde score had Club Brugge eerder op de avond thuis verloren van Aston Villa. Arina Sabalenka staat als eerste in de halve finales van het enkelspel op de US Open, een Grand Slam toernooi dat ze al 2 maal eerder won. In de kwartfinale versloeg ze Wimbledon-winnares Linda Noskova in 3 sets. Sabalenka gaat haar 100ste week in als nummer 1 van de wereld op de WTA-ranking. De hele top 5 zit nog in het toernooi. De dag begint met dikke wolken, vooral in het noorden, en daar kunnen enkele buien van komen. De zuidelijke helft van het land maakt de grootste kans op wat zonnestralen vandaag. We halen hooguit 19 graden, morgen is het ietsje warmer en droger.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be.

opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: De NMBS heeft het voorbije zomerseizoen opnieuw meer passagiers vervoerd dan het jaar voordien. In totaal verkocht de spoorwegmaatschappij 15 miljoen losse tickets, een stijging van een kleine 10% tegenover de zomer daarvoor. NMBS schrijft het succes gedeeltelijk toe aan de vele extra treinen richting kust op de warmste dagen. Bpost zal ook in de toekomst geen kranten meer verdelen. Dat zegt CEO Chris Peters 2 jaar nadat Bpost het contract voor krantenbedeling verloor. Peters zegt te beseffen dat ook brievenpost definitief zal verdwijnen. Bpost moet daarom transformeren tot een volwaardig pakjesbedrijf, omdat alleen die markt nog lijkt te groeien. Het aandeel van Bpost zakte gisteren naar een historisch dieptepunt. Een grote technische storing bij de Britse luchtverkeersleiding raakt maar niet opgelost. De voorbije 24 uur zijn in het Verenigd Koninkrijk meer dan 1000 vluchten geannuleerd of vertraagd. Alleen al bij maatschappij Ryanair waren 65.000 passagiers de dupe. Sommigen liepen tot 8 uur vertraging op. Ook vandaag zal er nog de nodige hinder zijn. De eerste wedstrijden van het nieuwe Champions League seizoen hebben heel wat goals opgeleverd. Borussia Dortmund klopte Villarreal met 3-2. Real Madrid won van Inter met 2-1. Kylian Mbappé kreeg rood voor een venijnige elleboogstoot. Verder won Manchester City bij Porto met 0-2. Lille Real Betis was 2-3. Met diezelfde score had Club Brugge eerder op de avond thuis verloren van Aston Villa. Arina Sabalenka staat als eerste in de halve finales van het enkelspel op de US Open, een Grand Slam toernooi dat ze al 2 maal eerder won. In de kwartfinale versloeg ze Wimbledon-winnares Linda Noskova in 3 sets. Sabalenka gaat haar 100ste week in als nummer 1 van de wereld op de WTA-ranking. De hele top 5 zit nog in het toernooi. De dag begint met dikke wolken, vooral in het noorden, en daar kunnen enkele buien van komen. De zuidelijke helft van het land maakt de grootste kans op wat zonnestralen vandaag. We halen hooguit 19 graden, morgen is het ietsje warmer en droger.

een radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Er rijden geen treinen tussen ons land en Nederland door een staking bij het Nederlandse spoor. Het gaat om een 24-uur staking die vannacht is begonnen uit protest tegen de plannen van de Nederlandse regering om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Daardoor rijden geen Eurostar of Eurocity treinen tussen Brussel en Amsterdam. Andere treinen naar Nederland rijden alleen over het Belgische deel van het traject. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen, zeker 5 Iraanse olietankers. Volgens het Amerikaanse leger was het opnieuw een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Landgenote Elise Mertens staat samen met de Russische Diana Schneider in de halve finales van het dubbelspel op de US Open. Ze versloegen Jelena Ostapenko uit Letland en Su Weixi uit Taiwan in 2 sets met 7-5 en 6-3. In de halve finales wachten Katarina Siniakova uit Tsjechië en Taylor Townsend uit de Verenigde Staten. Mertens bereikt zo voor de 13e keer een Grand Slam finale in het dubbelspel. Vandaag wisselend bewolkt met kans op een lokale bui, temperaturen tot 19 graden. Ook morgen wisselend bewolkt, meestal droog dan en tot 21 graden.
6: Heb jij een man? Download gratis onze app op www.fmgoud.be. Zo neem je ons overal mee. Doen!

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

bekende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Bij een woningbrand in Brussel is vanmorgen een dode gevallen. Het vuur ontstond rond 5:30 in een flatgebouw aan de Louisa-laan. De appartementen op de 7e verdieping zijn onbewoonbaar. Enkele geëvacueerde bewoners kunnen tijdelijk in Elsene terecht. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het parket heeft een onderzoek geopend. Door de brand raakte het tramverkeer van de MIVB op verschillende lijnen een tijd lang verstoord. De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft meer dan een halve ton cannabis onderschept. Dat gebeurde eind vorige maand al op de luchthaven van Zaventem, maar raakte nu pas bekend. De drugs kwamen uit Canada. 8 mensen zijn gearresteerd. 4 van hen zijn intussen aangehouden. Bij verschillende huiszoekingen zijn ook 4 auto's en verschillende mobiele telefoons in beslag genomen. Zo'n 33 postkantoren dreigen te verdwijnen, waarvan 21 in Vlaanderen. De meeste sluitingen in Vlaanderen zijn voor de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Dat staat in een nieuw plan van minister van Overheidsbedrijven Mats. Bpost wil naakte ontslagen absoluut vermijden. De betrokken kantoren liggen allemaal in gemeenten met minder dan 16.000 inwoners. Het kernkabinet bespreekt het plan vrijdag. De federale regering wil vanaf 2027 jaarlijks 50 miljoen euro besparen op Bpost. De huurmarkt dreigt de komende jaren nog krapper te worden. Al maar minder particulieren willen investeren in huurwoningen. Een rondvraag van vastgoedgroep De Walen toont dat aan. Veel verhuurders zijn ouder dan 60 en staan terughoudend tegenover grote renovaties. Tegelijk wordt het vanaf 2028 moeilijker om woningen met een slechte EPC-score te verhuren. Eigenaars van zulke woningen mogen de prijs vanaf dan niet meer indexeren. De Spaanse titelverdediger Carlos Alcaraz ligt verrassend uit de US Open. Hij verloor in de kwartfinale van de Amerikaan Ben Shelton in 5 sets. De match duurde meer dan 4,5 uur. Alexander Blok strijdt vanavond met de Rus Kachanov om een plaats in de halve finale. Het is overwegend grijs en vooral in het noordoosten van het land kunnen er buien vallen. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen beginnen we zonnig, later neemt de bewolking toe, maar we zouden het droog moeten houden. Bij opnieuw een graad of 20.
4: Heb jij man? Download gratis onze app op www.fmgoud.be. Zo neem je ons overal mee. Doe

Hey, wil je ons eens een mailtje sturen? Dat mag altijd. Doet ons heel veel plezier. Misschien wil je gewoon iets melden of wil je adverteren? Dat kan ook. Stuur een mailtje naar tenerife@fmgoud.be. tenerife@fmgoud.be. Doen, hè.

is het zover. Hè? Tenerife heeft een radiostation voor alle Nederlandstaligen. Hallo Tenerife, we zijn er. Dit is FM Goud, Tenerife.

bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Hey, jij daar aan de andere kant van de radio. Wat zijn je plannen? Wat ga je vandaag doen? Ben je misschien toerist? Dan ben je momenteel op vakantie op Tenerife. Ik hoop dat je een hele leuke, aangename dag tegemoet gaat.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België, bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Bij een woningbrand in Brussel is vanmorgen een dode gevallen. Het vuur ontstond rond 5:30 in een flatgebouw aan de Louisa-laan. De appartementen op de 7e verdieping zijn onbewoonbaar. Enkele geëvacueerde bewoners kunnen tijdelijk in Elsene terecht. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het parket heeft een onderzoek geopend. Door de brand raakte het tramverkeer van de MIVB op verschillende lijnen een tijd lang verstoord. De Brusselse federale gerechtelijke politie heeft meer dan een halve ton cannabis onderschept. Dat gebeurde eind vorige maand al op de luchthaven van Zaventem, maar raakte nu pas bekend. De drugs kwamen uit Canada. 8 mensen zijn gearresteerd. 4 van hen zijn intussen aangehouden. Bij verschillende huiszoekingen zijn ook 4 auto's en verschillende mobiele telefoons in beslag genomen. Zo'n 33 postkantoren dreigen te verdwijnen, waarvan 21 in Vlaanderen. De meeste sluitingen in Vlaanderen zijn voor de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Dat staat in een nieuw plan van minister van Overheidsbedrijven Mats. Bpost wil naakte ontslagen absoluut vermijden. De betrokken kantoren liggen allemaal in gemeenten met minder dan 16.000 inwoners. Het kernkabinet bespreekt het plan vrijdag. De federale regering wil vanaf 2027 jaarlijks 50 miljoen euro besparen op Bpost. De huurmarkt dreigt de komende jaren nog krapper te worden. Al maar minder particulieren willen investeren in huurwoningen. Een rondvraag van vastgoedgroep De Walen toont dat aan. Veel verhuurders zijn ouder dan 60 en staan terughoudend tegenover grote renovaties. Tegelijk wordt het vanaf 2028 moeilijker om woningen met een slechte EPC-score te verhuren. Eigenaars van zulke woningen mogen de prijs vanaf dan niet meer indexeren. De Spaanse titelverdediger Carlos Alcaraz ligt verrassend uit de US Open. Hij verloor in de kwartfinale van de Amerikaan Ben Shelton in 5 sets. De match duurde meer dan 4,5 uur. Alexander Blok strijdt vanavond met de Rus Khachanov om een plaats in de halve finale. Het is overwegend grijs en vooral in het noordoosten van het land kunnen er buien vallen. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen beginnen we zonnig, later neemt de bewolking toe, maar we zouden het droog moeten houden. Bij opnieuw een graad of 20.
4: De cijfers bewijzen het. Je gouden radio is ook de nummer 1 op kantoor. Aan de slag? Dan wensen wij je een fijne en geslaagde werkdag toe.

zin om te adverteren? Het is goedkoper dan je denkt en je hebt een heel groot bereik in België en op het eiland. Alles erover weten, vul dan het formuliertje in op onze webpagina. Dat is fmgoud.be/tenerife. En binnen de werkdag leggen we je alles uit in een reply.

Welkom op het eiland van de eeuwige lente. Misschien heb je het druilerige, grijze België of Nederland achter je gelaten en heb je je hier gevestigd. Misschien pendel je op en neer af en toe in België of Nederland en af en toe op het eiland. Of misschien ben je hier als toerist. Of misschien ben je helemaal niet op het eiland en luister je mee via de livestream. Wie je ook bent, wat je ook doet, bij ons is iedereen welkom. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. FM Goud, Tenerife.

brandt altijd de lamp, hier schijnt altijd de zon op het eiland van de eeuwige lente. Een hele goede middag allemaal, ik ben Michel en ik presenteer dagelijks de eeuwige lente bij het radiostation voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Dit is Goud Tenerife.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. FM Goud, good times, great music.

Voor zij die in Tenerife nog bezig zijn met de lunch, of heen in de lage landen die reeds aan de koffietijd zijn toegekomen, wij zorgen hier voor de gezellige muziek. Je bent afgestemd op het juiste station, FM Haalt Tenerife. De komende twee uur krijg je het programma Goedemiddag Tenerife. En ik ben Remy Belaert.

natuurlijk onze dagelijkse weersvoorspellingen voor gans ons eiland. Die mogen niet ontbreken. We beginnen in het zuiden van Tenerife. Vandaag woensdag blijft het er warm en zonnig met af en toe wat bewolking. De maxima liggen rond de 32 graden met een minimum van ongeveer 24. Morgen wordt het ietsje minder warm met zo'n 28 graden. De zon die krijgt dan volop de ruimte. Vrijdag komt er opnieuw meer bewolking en daalt de temperatuur verder naar ongeveer 26 graden. De wind die blijft overwegend zwak. In Puerto de la Cruz is het vandaag een stuk bewolkter. Het blijft er wel zacht met maximaal 29 graden. Morgen wordt het droger en klaart het geleidelijk aan op met temperaturen tot ongeveer 27 graden. Vrijdag zijn er opnieuw wolkenvelden en is een lichte bui niet uitgesloten. Het wordt er maximaal 25 graden. En dan Santa Cruz, vandaag veel zon en temperaturen tot 32 graden. Morgen blijft het overwegend zonnig, maar het is ietsje minder warm, met maximaal nog steeds zo'n 29 graden. Vrijdag kan er wat, vooral later op de dag, meer bewolking komen en is een lichte bui mogelijk. De temperatuur loopt dan op tot ongeveer 29 graden. Tina Charles, You Set My Heart on Fire. We gaan naar 1975.

dat je bent afgestemd op FM Hout Tenerife. Het programma Goedemiddag, dat hoor je nu met Remy. En natuurlijk ook het nieuws uit Tenerife mag niet ontbreken. Op het eiland blijft de kans op natuurbranden een belangrijk aandachtspunt. Het Cabildo heeft daarom sinds gisteren extra maatregelen ingesteld. Vuur maken, roken in risicogebieden en activiteiten die vonken kunnen veroorzaken zijn daar tijdelijk verboden. De waarschuwing geldt voor het ganse eiland. Dan het verkeer. Gisteren raakte op de TF65 bij San Miguel de Abona een auto van de weg en sloeg over de kop. Daarbij vielen 5 gewonden. In La Laguna moet je de komende dagen ook rekening houden met de verkeershinder. Voor een filmopname worden verschillende straten tijdelijk afgesloten en geldt er op sommige plaatsen een parkeerverbod. En nog even naar Santa Cruz. De hoofdstad van Tenerife mag zich in 2027 de Spaanse hoofdstad van de gastronomie noemen. Dat betekent het hele jaar door extra aandacht voor de lokale keuken, markten en streekproducten. En tot slot nog goed nieuws voor wie graag de winkels en lokale handel steunt in La Orotava. Want daar zijn nieuwe consumptiebonnen beschikbaar. Je betaalt €100 en krijgt een waarde van €200 aan aankoopwaarde. En dit te besteden bij de deelnemende winkels.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gouw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

Hier bij FM Halt in het programma Goedemiddag Tenerife nemen we telkens ook een kijkje in het verleden. Wat gebeurde zoal de 9e september? 1978, de Belgische openbare omroep. Daar zijn de collega's voor het eerst te zien. Deze reeks gaat over de overheidsdienst Financiën, waar de bureaucratie van toen uitvergroot werd dankzij personages als Filemon Percé, Jommedox, Van Hastenhoven, Jean de Pesser en vele anderen. De reeks die zou 3 jaar lopen. 2002, de Nederlandse zanger Pieter Tetterow overlijdt helaas aan de gevolgen van leverkanker. De man was solo vooral bekend van de cover van het nummer Red Red Wine, maar hij was ook gitarist en zanger van T-Set, dat een grote hit had met She Likes Sweets. Tetterow werd amper 55 jaar jong. En tenslotte 2005, Mil Lensens overlijdt op 78-jarige leeftijd. Hij was een Belgisch televisiemaker, vooral bekend als maker van Tic Tac. Hij bedacht ook Carolientje en kapitein Snorrebaard, de kasteelgeesten en prikballon. Hij won daarmee verschillende prijzen.

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

We zitten in volle namiddagtijd, even over 2 uur voor zij die in Tenerife zijn. In de Lage Landen is het al ietsje over 3 uur geworden. Zit je aan de koffie of de thee, laat het smaken. Wij zorgen alvast voor de gezellige muziek, de hits van vroeger tot de dag van vandaag. Daarvoor luister jij naar FM Hout Tenerife.

Onze driedaagse weersvoorspellingen voor de meest toeristische gebieden van Tenerife. We starten in het zuiden. Vandaag woensdag blijft het warm met zonnige perioden en tijdelijk wat meer bewolking. De temperaturen die houden het bij zo'n 29 graden en vannacht 22. Morgen wordt het merkbaar ietsje frisser, maximaal 26 graden. Vrijdag blijft het wat wisselvalliger met meer wolken en kans op een buitje. Dan halen we ongeveer zo'n 24 graden. Het Nationale Paardentijden, vandaag is het daar overwegend zonnig en aangenaam met ongeveer 23 graden. Morgen wordt het maximaal 21 graden. En dan vrijdag blijft het wisselend bewolkt en wordt het overdag ongeveer 20 graden. Tot slot Masca en het Tenogebergte. Vandaag is het daar zonnig tot licht bewolkt met maximaal zo'n 27 graden. Morgen daalt de temperatuur naar ongeveer 25 graden. En vrijdag wordt het opnieuw ietsje frisser met temperaturen rond de 23 à 24 graden. In de iets hoger gelegen delen kan er geregeld wat bewolking of nevel hangen.

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

bent Nederlandstalig, je vertoeft in Tenerife of je houdt van Tenerife en zit in de Lage Landen. Ook graag in combinatie met goede muziek. Stem dan af op FM Hout Tenerife. Dat is nog steeds het programma Goedemiddag met Remy Belaert. En ook, we hebben nog een tip voor een trip. In La Laguna zijn deze week de grote feesten rond de Cristo van La Laguna volop bezig. Tot en met 21 september staan er concerten, optochten, tradities en activiteiten voor jong en oud op het programma. Vooral in dit historische centrum hangt er deze dagen een gezellige sfeer.

van de bekendste van Tom Jones. Daarmee zakten we af naar 1968. Het populaire Green Green Grass of Home, die kreeg je te horen. Zometeen Lou Rawls en gewoonweg de allergrootste gids. Die komen eraan dag en nacht hier bij FM Haal Tenerife. Het weekprogramma voor deze woensdag. Goedemiddag Tenerife met Remy Belaert. Dat zit erop. Maak er alvast nog een aangename dag van. Afspraak morgenmiddag 1 uur Tenerife-tijd.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Overal op het eiland, via DAB+ en wereldwijd op fmgoud.be/Tenerife.

De hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: In de kathedraal van Oslo is rond 12 uur de begrafenisplechtigheid begonnen voor de Noorse koning Harald, de oudste regerende vorst van Europa. Hij stierf 2 weken geleden en zat 35 jaar op de troon. De Noorse premier Støre bracht eer aan de koning en zijn echtgenote in een toespraak en de Zweedse kroonprinses Victoria las een gebed voor ter ere van het koningshuis. Vele duizenden Nooren volgen de plechtigheid op straat. In Ninove in Oost-Vlaanderen heeft de douane vanmorgen bij een grootscheepse inval in een fabrieksgebouw 4,5 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Hoe en waar de productie gebeurde is voorlopig onduidelijk. Er zijn 11 mensen opgepakt van Poolse en Oekraïense origine. Een onderzoeksrechter beslist over hun eventuele aanhouding. Mark Overmars stopt na 4 jaar als directeur voetbalzaken bij eerste klasser Antwerp. Hij doet dat om gezondheidsredenen. De Nederlander zegt dat zijn energie volledig op is en dat dokters waarschuwen voor een slechte afloop als hij niet stopt. Overmars kreeg 4 jaar geleden al eens een hartinfarct. Hij is 53. Zondag neemt Overmars afscheid van de supporters tijdens de thuiswedstrijd tegen Union. En het gaat niet goed met de hommels in Europa. Belgische onderzoekers van 5 universiteiten hebben de achteruitgang van het dier in kaart gebracht. Ze verzamelden zo'n 800.000 waarnemingsdata van 47 soorten. Onder meer door de aardopwarming verliezen de dieren veel geschikt leefgebied. In sommige streken tot een vijfde. In ons land gaat dat gemiddeld om zo'n 6%. De hommel is een belangrijke bestuiver voor landbouwgewassen en wilde planten. In onze streken is hun achteruitgang vooral slecht nieuws voor telers van aardbeien en appels. Stilaan flink wat wolken met vooral in het noordoosten van het land kans op een bui en daar mogelijk zelfs een donderslag. Vanmiddag nergens warmer dan 20 graden.
6: Wij spreken Nederlands, net zoals jij. Je bent bij FM Goud Tenerife, het radiostation voor alle Nederlandstaligen op het eiland.

meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gauw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique,
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Alweer zijn in Overasselt in Nederland vuurwapens ontdekt. Ze lagen in de buurt van een basisschool en waren goed verstopt. Volgens de politie leidt het geen twijfel dat de wapens te maken hebben met de brutale overval door een grote groep mannen op het huis van een drugscrimineel vorige week. De bewaker van die woning is daarbij doodgeschoten. De politie zet het onderzoek in de gemeente nog altijd verder. Meer dan 30 mannen zitten voorlopig in de cel, onder hen ook 2 Belgen. De Marokkaanse twintiger die vorige week door de douane was betrapt met een geladen Kalashnikov in treinstation Brussel-Zuid, ontkent banden met een criminele organisatie. De man zegt dat hij alleen maar een tas gestolen heeft uit een wagen in Rijssel die onbeheerd open stond. Hij ontdekte er nadien tot zijn verbazing een wapen in en wilde dat op de Belgische markt komen verkopen. De tweede verdachte die in de zaak is opgepakt ontkent elke betrokkenheid. De raadkamer beslist over een eventuele verdere aanhouding van de twee. Voor de kust van Rize in het noorden van Turkije hebben 2 Belgen een noodlanding moeten maken met hun sportvliegtuigje. De motor van het toestel was om een onduidelijke reden uitgevallen. Het gaat om mannen van 55 en 69. Een van hen is een kabinetchef bij de Europese Rekenkamer. Beide zijn na een reddingsoperatie uit het water gehaald en liepen slechts lichte verwondingen op. Het voedselagentschap waarschuwt voor chocomousse van het merk Alfiero. Het gaat om potjes van 90 gram met lot nummer 1388 die afgelopen zomer in de handel zijn geraakt. Het lot wordt nu overal uit de rekken gehaald. Mogelijk is het diepvriesproduct besmet geraakt met een listeria-bacterie. Wie zo'n potje kocht, mag het terugbrengen naar het verkooppunt. En rit 17 in de Vuelta is opnieuw op een massasprint geëindigd. En voor de 5e keer was het raak voor Matthew Brennan. De jonge Brit van Visma Leasebike haalde het op de streep in Sevilla met een fietslengte voor Jordi Meus en de Deen Magnus Kort. In het klassement verandert er niets. Veel wolken en af en toe een opklaring, maar het blijft vanavond uitkijken voor een plotse bui. Vannacht is het droog bij koele minima van 6 tot 12 graden.

thuis of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

vanochtend. Wist je dat je op deze fijne werkdag... Wist je dat het gemiddeld maximum temperatuur over een gans jaar 28 graden is? En dat de minimum temperatuur 15 graden is? Nee? Voilà, dan ben je nu weer helemaal mee. Welkom bij FM Goud Tenerife.

jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love

bewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

kan het mij al volledig voorstellen. Jullie hebben een wijntje in de hand, al kijkend naar een of andere palmboom. Ja, het doet je toch echt zo wegdromen. En dan geven wij nog met heel veel plezier enkele leuke muziekplaten erbovenop. Welkom bij FM Goud Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. De hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7 op je Gouden Radio. FM Goud.

0: En is het jou al opgevallen dat er heel wat vliegtuigen voorbij komen en altijd al eens willen weten van waar ze komen of waar ze naartoe gaan? Dan moet je zeker vast de app Flight Radar 24 downloaden. De Flight Radar 24. En dat is meteen ook de tip van de dag.
1: Fancy! Die waar!

Jouw opvallende radiospot ook op FM Gouw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gouw in België bij. Vul snel het formuliertje in op FM

Genieten. Meer moet je vandaag niet doen. Voor de leuke muziek, daar zorgen wij voor. Een goeie avond. Welkom bij ons.

0: Voor laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Eindelijk, Tenerife heeft een radiostation voor alle Nederlandstaligen. Welkom bij

bamboo. Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Wij zijn de soundtrack van je leven. FM Goud.

jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

prijsbewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
1: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
2: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
3: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
5: Het vliegtuig van de Oekraïnse president Zelensky is bijna geraakt door een drone, dat zegt de Noorse premier. Zelensky was op weg naar de begrafenis van de Noorse koning Harald. Het incident gebeurde toen Zelensky opsteeg in Moldavië. In dat buurland van Oekraïne komen geregeld drones neer. Het internationaal atoomagentschap wil de kwestie van Iran bespreken op de VN-veiligheidsraad. Iran laat nog altijd geen inspecties toe van het agentschap. Het atoomagentschap wil nu meer druk zetten op Iran. In principe kan de VN-veiligheidsraad maatregelen nemen tegen Iran. Maar de kans dat dat gebeurt is klein, want bondgenoten Rusland en China kunnen dat tegenhouden met hun vetorecht. Er zijn twee jongens van 16 opgepakt voor de aanval op een man van 60 in het station van Lievegem. De man bloedde hevig en hij is nog altijd in levensgevaar. De twee jongens waren weggelopen uit een instelling en hingen al de hele nacht rond aan het station. Waarom ze de man plots aanvielen is onduidelijk, maar het parket verdenkt hen onder meer van diefstal met geweld. Er zijn nog altijd 60 brandweermannen aan het blussen in de Hoge Venen. Het heeft de voorbije tijd wel geregend, maar toch zijn er nog af en toe opflakkeringen. De brandweer krijgt ook nog altijd de hulp van de civiele bescherming voor de watervoorziening. Grote wegen in de omgeving zijn nog altijd afgesloten, al gaat er vrijdag wellicht opnieuw een toegangsweg open. En Elise Mertens past voor de Final 8 van de Billie Jean King Cup. Daar was nog twijfel over, maar nu kiest ze in de plaats voor het tennistoernooi van Singapore. Deelname van Hanne van de Winkel, Eline van Drommen, Greet Minne en Magali Kempen aan de landencompetitie was wel al zeker. Opklaringen bij minima rond 10 graden, daarna een vrij zonnige donderdag bij 20 graden. In het weekend een paar graden zachter en vooral zaterdag af en toe zon.
6: Meer weten over Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Check

Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: swimming in the bathtub, singing all alone.
1: Ga je mee in bad, samen met Johan Waterschoot.
2: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com

0: of mail at sepleasen.com.
1: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
2: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.
4: De zachte zijde, liefde, passie en romantiek.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app. Kies voor FM Goud Limburg.

of FM Goud in Rife en klik op play. De hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7 op je Gouden Radio.

FM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

prijsbewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Gauw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gauw in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

thuis of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play.